0: values you can bank on.
1: Dit is Hana Mush Hazim en dan zeggen we er is één lees cijfers en is dan uit. Dan is de temperatuur al-lumt min jorsurin grad, certin zel al-sataċ u l-indiċi u fesert it-law kol al-tmini u l-komplementa din il-ġumma sarin komplu t-lajn il-fuq ris-in al-low heat wave al-din il-sena.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.